Katrine en ik gaan nog een eentje van de Beautiful CD Old School met Mick Keneally en David Monley. Eleanor Rowan, one of the biggest songs in Conway O. And good evening, Midwest.